Geonse boog verweilen. Door die winterknus zo druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik skeer mijzelf voor jou.